Levy van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat de afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Ede. 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Door de zeer lage waterstand dreigt eenrichtingsverkeer op de Boven-IJssel. De maatregel kan de komende dagen direct ingaan als de minst gepeilde diepte onder 1,45 meter komt. Het gaat om het deel tussen de monding van het Twentekanaal bij Zutphen en de IJsselkop bij Arnhem. Schepen mogen dan alleen richting Arnhem varen. Schepen die de andere kant op willen, moeten ongeveer 300 kilometer omvaren via de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, het IJsselmeer en het Ketelmeer.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. We beginnen deze zondag grijs en regenachtig. Uiteindelijk beperkt de meeste regen zich in de middag tot het zuidoosten van de regio en wordt het vanuit het noordwesten droger. Het wordt 20 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht zijn er heldere perioden en uiteindelijk kan er mist ontstaan. Het koelt af naar 12 graden. Maandag en dinsdag is het tijdelijk warmer met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vooral dinsdagavond gaat het regenen en daarna wordt de warme lucht verdreven. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijks

heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer, vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.

0: De toekomst van het oude postkantoor aan de Prinsenstraat in Dieren is nog onzeker. De beoogde verkoop aan vastgoedontwikkelaar Next Spaces is nog niet rond. Eerst moet duidelijk worden of de plannen financieel haalbaar zijn. Wethouder Paul Hofman verwacht eind september meer duidelijkheid. Ook is nog niet bepaald wie in de 17 appartementen komt te wonen. Stentenhouders zijn een mogelijkheid. Maar de gemeente kijkt ook naar starters, jongeren en andere woningzoekenden. De buurt wordt bij een vervolg eerder geïnformeerd.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. We beginnen deze zondag grijs en regenachtig. Uiteindelijk beperkt de meeste regen zich in de middag tot het zuidoosten van de regio en wordt het vanuit het noordwesten droger. Het wordt 20 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht zijn er heldere perioden en uiteindelijk kan er mist ontstaan. Het koelt af naar 12 graden. Maandag en dinsdag is het tijdelijk warmer met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vooral dinsdagavond gaat het regenen en daarna wordt de warme lucht verdreven. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: De toekomst van het oude postkantoor aan de Prinsenstraat in Dieren is nog onzeker. De beoogde verkoop aan vastgoedontwikkelaar Next Spaces is nog niet rond. Eerst moet duidelijk worden of de plannen financieel haalbaar zijn. Wethouder Paul Hofman verwacht eind september meer duidelijkheid. Ook is nog niet bepaald wie in de 17 appartementen komt te wonen. Stentenhouders zijn een mogelijkheid. Maar de gemeente kijkt ook naar starters, jongeren en andere woningzoekenden. De buurt wordt bij een vervolg eerder geïnformeerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker.
2: Je beleeft het hier.
1: Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. We beginnen deze zondag grijs en regenachtig. Uiteindelijk beperkt de meeste regen zich in de middag tot het zuidoosten van de regio en wordt het vanuit het noordwesten droger. Het wordt 20 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht zijn er heldere perioden en uiteindelijk kan er mist ontstaan. Het koelt af naar 12 graden. Maandag en dinsdag is het tijdelijk warmer met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vooral dinsdagavond gaat het regenen en daarna wordt de warme lucht verdreven. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio.

ook vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: De toekomst van het oude postkantoor aan de Prinsenstraat in Dieren is nog onzeker. De beoogde verkoop aan vastgoedontwikkelaar Next Spaces is nog niet rond. Eerst moet duidelijk worden of de plannen financieel haalbaar zijn. Wethouder Paul Hofman verwacht eind september meer duidelijkheid. Ook is nog niet bepaald wie in de 17 appartementen komt te wonen. Stentenhouders zijn een mogelijkheid. Maar de gemeente kijkt ook naar starters, jongeren en andere woningzoekenden. De buurt wordt bij een vervolg eerder geïnformeerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. We beginnen deze zondag grijs en regenachtig. Uiteindelijk beperkt de meeste regen zich in de middag tot het zuidoosten van de regio en wordt het vanuit het noordwesten droger. Het wordt 20 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht zijn er heldere perioden en uiteindelijk kan er mist ontstaan. Het koelt af naar 12 graden. Maandag en dinsdag is het tijdelijk warmer met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vooral dinsdagavond gaat het regenen en daarna wordt de warme lucht verdreven. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

What you've done to me? What you've done to me?

0: Goedemorgen, zondag 13 september 2026. 10 uur geweest, 2 uur lang. Goedemorgen weer voor jou klaarstaan. Je hoorde net Chef Special Miley Cyrus en ook Lucy Pearl. Door met Anne-Marie met Ciao, adios.
1: Yeah. Nah.

dat het voor mij heel even slikken was begin dit voorjaar. Toen het nieuwsbericht kwam dat Ajax de playoffwedstrijden niet in de Johan Cruijff Arena konden spelen, was het voor een heleboel andere mensen ontzettend aan het kriebelen. En waarom? Deze man die stond in de Johan Cruijff Arena met een berg aan shows. Volgens mij is dit iets van 10 of 14 gedaan of zo. Harry Styles met American Girls hoorde je hier op Studio Radio. Zo dadelijk is het Imagine Dragons met Birds naar Michael Sambello en Maniac.

Imagine Dragons met Birds hier op Studio Reden. Alex Warren hoor je zo dadelijk met Passenger. Na een geweldig toffe samenwerking. Want nou, Sting ben ik niet per se groot fan van. Maar Craig David wel degelijk. Zijn album Born to Do It helemaal grijs gedraaid. En dan zo'n mooie plaat die gaat over The Rise of a Superstar or The Fall. Dat je inderdaad zo met de gigantische zwaartekracht naar beneden wordt getrokken. Ze hebben daar een mooi nummer van gemaakt. Craig David, Sting.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Alex Warren met Passenger. Wat een heerlijke carrière is deze meneer toch aan het beleven momenteel. Hij scoort hit na hit na hit. En dat is hem eerlijk gezegd ook gewoon ontzettend gegund. Je luistert naar Goedemorgen op deze zondagochtend 13 september 2026. Met zo dadelijk Faith Evans met Mesmerized. Na Emotions, Best of My Love.

muzieke plaat is dit toch ook. Faith Evans met Mesmerized. Wie weet, loop je wel op de sportschool rond, heb je Studio Reden op de oortjes. Als je nu nog in bed ligt en dan naar Studio Reden luistert, is dit misschien wat veel. Maar hey, dat laat je dan wel weer energiek aan de dag beginnen. Hè? Zo dadelijk

Nederlands trots Kensington met Riddles hier op Studio Reden. Zo dadelijk hoor je nog een succesvolle singer-songwriter aan het begin van zijn carrière, namelijk Somber, My Body Isn't Ready. Nou, zo'n feel-good plaat die heel veel mensen mee kunnen zingen, maar hoe heet die ook alweer? Nou, dit is The Jam met The Town.

0: 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerste US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goedemorgen, zondag 13 september 2026, 11 uur geweest. De tweede uur van Goedemorgen trap ik af van jou. Of nee, ga ik eigenlijk verder met The Script en Shakira met Zoo.

Goodbye van The Script hier op Studio Reden. Ja, en ik zei er natuurlijk heel enthousiast, trap ik af. Maar we waren alweer 3 platen verder. Hè. We hadden onder andere Sera gehad en Gwen McCrae. En dan was het net ook nog eens een keer Shakira en The Script met No Good and Goodbye. Zo dadelijk een mooie samenwerking met Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Nou, Rosella met Everybody's Free. Everybody.

Will Smith en Now Horan Drive Safe. Ik weet 100% zeker dat bij de volgende plaat er menig dansvloer met van die mooie verlichte vloeren, verlichte vloertegels aan het nasmeulen zijn geweest. Want oh, wat was het een gigantisch hit. Het was de gelijknamige film uit 1984. Een echte klassieker natuurlijk met Kevin Bacon in de hoofdrol. Maar als we naar deze plaat gaan, dan is die van Kenny Loggins. En de echte kenner kent hem natuurlijk allang. Dans daarop en dans mee. Dit is Footloose hier op Studio Raider.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

kan me voorstellen dat die kleine, jonge Afrojack dan tegen David Guetta opkeek en dacht van wauw, als ik later ooit zo groot ben en dan met u samen mag werken. En dat het dan ook als volwassen DJ ook lukt, is natuurlijk wel ontzettend vaak gaaf. Afrojack, David Guetta, Hero, hoorde je hier op Studio Radio. Zo dadelijk is het Elisa met haar nieuwe plaat Na Sommieux met Dark Before the Dawn.

wat een heerlijke plaat. Elisa met een S. Ik ben thuis hier op Studio Reden. Jan van Gelder is hier ook heel erg thuis. En die komt jou en mij straks weer vertellen wat je van het weer kan verwachten. Daarnaast het Fairground Attraction met Perfect. Na Charlie Puth met Marvin Gaye. Let's move!

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. We beginnen deze zondag grijs en regenachtig. Uiteindelijk beperkt de meeste regen zich in de middag tot het zuidoosten van de regio en wordt het vanuit het noordwesten droger. Het wordt 20 graden bij een matige westenwind. Vanavond en vannacht zijn er heldere perioden en uiteindelijk kan er mist ontstaan. Het koelt af naar 12 graden. Maandag en dinsdag is het tijdelijk warmer met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vooral dinsdagavond gaat het regenen en daarna wordt de warme lucht verdreven. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

hoop dat jij er ook zo over denkt na deze twee uur. Goedemorgen, dat je het perfect vond en dat je perfect hebt genoten. Ik heb in ieder geval perfect hard mijn best gedaan. En mocht je er zoiets hebben van ik heb er geen genoeg van, blijf dan lekker hangen. Sowieso bij Studio Reden, maar vanmiddag tussen 2 en 4 geef ik weer even de plaatjes water voor collega Fardo van Leeren voor een nieuwe editie van Goedemiddag. Ik wens je een bijzonder fijne zondag. Wellicht tot straks. Aboeng is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole staat er file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de grens is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Living Texas. Ja, daarmee werd het alweer even na 12:30. Het gaat snel. Ik ga je nog even attenderen op onze gratis app. En een gratis app, daar kun je zeg maar al het laatste nieuws mee volgen hier uit de regio. Maar ook natuurlijk heerlijk radio luisteren en tv kijken.

van die gozer gehoord, Mac McNone. En hij deed samen met Keiko, je hoorde Take Me Back. We hadden ook nog Valerie met Mark Ronson. En we begonnen Boys Meet Girls en Waiting for Star to Fall. Met het rijtje van drie plaatjes.

0: is Studio Heden. 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 10 minuten op onthoud. Op de A2 Utrecht-Den-Bosch bij Beest 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook 10 minuten op onthoud. En op de A12 Duitse grens Arnhem de andere kant op dus. Bij knooppunt Oudijk is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat levert een kwartier extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En dat was Brandy en Monica. Je hoorde The Boy Is Mine. Zo direct heb ik nog de Bengals met een plaatje voor morgen eigenlijk. Manic Money. Maar eerst gaan we eens even luisteren naar deze Sienna Spyro.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan wat korte files in de regio. Wel wat drukker is het op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken. Daar is de vertraging 10 minuten. Wegwerkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch veroorzaken 5 minuten extra reistijd bij Beest. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier door grenscontrole. De andere kant op tussen Beek en Duiven sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag regent het eerst nog lange tijd. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon lokaal door. Het wordt een graad of 20 en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er brede opklaringen. Plaatselijk ontstaat nevel en mist. Het koelt af naar een graad of 10. Maandag en dinsdag is het tijdelijk warmer, met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vanaf dinsdagavond volgen buien en de rest van de week is het wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

More Baby. Daarvoor hadden we nog Jan van Gelder. Ja, die hoor je eigenlijk om de twee uur hier natuurlijk bij Studio Rijden met het actuele weerbericht. En nou, verder rest hebben we natuurlijk lekkere muziek. Wat dacht je van Dayton?

hadden 45 Ultra en dat was Talk To You. En daarvoor nog die heerlijke plaat van Dayton, The Sound Of Music. Ging even heerlijk terug naar de discotheek, zal ik maar zeggen. Vrienden, we moeten afscheid van elkaar gaan nemen. De laatste plaat die ik voor je heb, Matthew Wilder. Hier is Break My Stride.

0: 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Geldermalsen 10 minuten extra reistijd. A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten. En op de A12 de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Nieuwe Goedemiddag, deze zondag 13 september 2026. Het is 2 uur geweest. Je luistert naar de Nieuwe Goedemiddag hier op Studio Reden met Dua Lipa, Cat's Eye en Daniel Merriweather. Studio Reden. En je bent natuurlijk hartstikke gewend om vandaag collega Varda van Eerde te horen. Maar net als gisteren geef ik vandaag bij hem lekker even de plaatjes water. Doe ik ze dadelijk met Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Na deze plaat, en dat mag je zeker doen, handen omhoog en klappen maar. Sia met Clap Your Hands.

Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Nou, wat de dingen I love ben ik nu aan het doen. Namelijk een fijne radioshow voor jou neerzetten. En dan als je dan zo'n plaat voorbij komt, dan is het natuurlijk heel erg verleidelijk om zo'n fijne schokgolf bij jou even teweeg te brengen. Want Who's Johnny L. DeBarge? Hoe oud zou deze plaat zijn? Een schok? 40 jaar alweer. 1986. Je hoort hem nu hier op Studio Reden.

Ja, wat een prachtige carrière heeft deze dame toch ook. Ze blijft hit na hit na hit scoren. En ik ben heel erg benieuwd tot welke leeftijd Pink daar nog mee door blijft gaan. Beautiful Trauma hoorde je hier op Studio Reden. Zodra kun je lekker dansen met Bauza Magnetic. Na de volgende plaat van een andere klassieker. Zowel de plaat als de artiest. Lionel Richie, Mad Angel.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij Geldermalsen 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten, de linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten oponthoud op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

zondagochtend, als je, of zondagochtend, zit nog helemaal in de goedemorgenmodus, hè? Voor deze zondagmiddag, Buisa Magnetic hier op Studio Reden. Hoor je ze dadelijk, een andere hele mooie plaat vooral. Eentje die ik zelf ook te harte neem, namelijk Daughters van John Mayer. Die van mij is inmiddels al 7, zo hard gaat het. Na John Parr met Silent Elmo's Fire, Man in Motion.

plaat. Ik ben niet per se heel groot fan van John Mayer, zeg ik heel eerlijk. Maar dit is toch wel een prachtige plaat ook uit Dollars van John Mayer. Dus hier op Studio Radio. Zo dadelijk gaan we door zonder zorgen. Namelijk Lebo M en Jimmy Cliff met Hakuna Matata naar Bruno Mars on my

je moet deze plaat gewoon af en toe opzetten in de dagen vol ellende. Hè. Dat was natuurlijk een paar dagen geleden, 25 jaar geleden, 11 september. Dan zie je die vreselijke beelden weer voorbij komen. En natuurlijk moet je er weer stilstaan. Natuurlijk moet je er bewust van zijn. Maar af en toe mag je het ook even helemaal laten gaan. En even denken aan het zijn zonder zorgen. En dat kan natuurlijk perfect met Hakuna Matata van Lil M en Jimmy Cliff. Zo dadelijk nog een uurtje goedemorgen voor jou hier op Studio Reden. Na Miley Cyrus en Rio Speedwagon. You should have-

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Daar zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zegen van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag, zondag 13 september 2026. Nog een uurtje goedemiddag voor jou hier op Studio Reden met Cameron Whitcomb, Justin Bieber. En net was het Forever Man, Eric Clapton. Zo dadelijk door met Ariana Grande Positions. En als je denkt, hè? Robert Gulli, dat klopt, van de ochtend. Normaal tussen 10 en 12 en nu de plaatjes water geven. Voor collega Fardo van Neerde hier op Studio Reden. Met nu een artiest die begin dit jaar, dat had ik het vanochtend toevallig ook al over. De Johan Cruijff.

zou Ariana Grande het hebben, hè? Nee, daar is het nu nog geen tijd voor zo in de middag. Je hoort zo dadelijk Alex Warren met Passenger. Hier op Studio Reden naar deze ontzettende feel-good plaat. Ook een beetje trip down memory lane. Straks allemaal meeklappen, hè? The Rembrandts, I'll be there for you.

Alex Warren met A Passenger hier op Studio Reden. Op deze zondagmiddag 13 september is het zo dadelijk even spieken. Elok met All By Myself. Na een plaat die je eigenlijk terugbrengt naar een tijd van de Electric Boogie. Alsof je tegen een schrikdraak aanloopt als je aan het dansen bent. Maar het is zo'n fijne plaat. Spinners, Working My Way Back.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

All By Myself hier op Studio Reden. Ja, dan ben ik natuurlijk hier in de studio wel. Maar gelukkig ben ik ook zeker met jou samen als fijne luisteraar. Ga ik jou zo dadelijk Maroon 5 laten horen. Makes Me Wonder. Na Shakira met Zoo.

Maroon 5 Makes Me Wonder hier op Studio Reden. En dat is een goede vraag. Het Makes Me Wonder wat Jan van Gelderen straks te vertellen heeft. Hier komt hier in de studio met het weer voor jou voor vandaag en morgen. Ook Jermaine Stewart daarna met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Ja, kunnen we het ook nog even over hebben. Maar wel een heel goed advies van de Rondé. Want voordat je überhaupt van iemand anders kan houden, is het vooral deze plaat. Love Myself hier op Studio Reden.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag regent het eerst nog lange tijd. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon lokaal door. Het wordt een graad of 20 en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er brede opklaringen. Plaatselijk ontstaat nevel en mist. Het koelt af naar een graad of 10. Maandag en dinsdag is het tijdelijk warmer, met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vanaf dinsdagavond volgen buien en de rest van de week is het wisselvallig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

op loslaten. We don't have to take our clothes off. Soms wil je dat juist wel. Maar de boodschap achter deze plaat, heb ik het een paar weken geleden over gehad, was wel degelijk zo van dat niet op dat geval niet hoefde. Ging over de AIDS-crisis en dergelijke. Gaan we het nog wel weer een andere keer over hebben. Het is nu bijna 4:00. Deze goedemiddag loopt zoetjes aan op zijn einde. Ik ga je een bijzondere fijne zondag wensen en spreek jou hopelijk komende zaterdag weer 10:00 sharp voor een nieuwe

0: is Lot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

liedje, het is your song. Je hoorde Rita Ora. Goedemiddag, zeg ik. Ja, dat zijn we. Ja, dankjewel Robert Goedie voor de afgelopen uren ter vervanging van Vardo van Neerden. Ja, ik hoop dat hij er volgende week weer is.

op jouw zondagmiddag. Ads of Desire was dat getiteld. Fijn dat je erbij bent. Tot aan 6 uur Rede Roosendaal Centraal. En je kan je berichten sturen naar redactie@studioreden.nl of via de gratis Studio Reden app. Dan heb ik er weer een paar voor je. Morgan Wallen, Tate McRae, Bastille en nu All Saints met Poor Shores.

0: die zondagmiddag. What I want, morgen, Wellen en Tate McRae waren dat. En hiervoor nog Bastille je met Quarter Pound. Nee, Quarter Past Midnight. Geen pound, past dus. Maar goed, we hebben wat regionale informatie voor jou opgezocht. En heb ik het eerste bericht hier voor jou. In buurthuis De Poort in Velp staat woensdag aanstaande 16 september... weer een gezamenlijke maaltijd op het menu. Tijdens het Velpse maal krijgen bezoekers zomerbietjes met aardappelen en een gehaktbal. Nou, dat lijkt wel lekker. Als toetje is er witte chocolademousse met chocoladevla. Nou, dat klinkt goed. De maaltijd die begint om 17:30 en kost €6 per persoon. Aanmelden, dat kan tot en met maandag, dat is tot en met morgen, 14 september is het dan, bij De Poort. Of via secretariaat@buurthuisdepoort.nl. secretariaat@buurthuisdepoort.nl. Dus voor de Velps maal aanstaande woensdag. Dus als je interesse hebt in een lekkere maaltijd, gezamenlijk met anderen, doe dat.
1: Studio Reden.
0: Nou, ik zit nog even niet aan het eten te denken. Dat komt straks wel na 6 het diner dus. Eerst nog even muziek. Armin van Buuren die komt eraan. En nu de Eurythmics.

Giving Up on Love, Armin van Buren was dat. En hiervoor hadden we nog de Eurythmics met Sweet Dreams op Studio Reden. Wij zijn bezig met Reden Roosendaal Centraal met nog veel meer lekkere muziek. Moet ik even mijn lijstje doorscrollen, want ja. De Pasadena's, Tribute, Somber, Homewrecker en nu Ronan Keaton. If tomorrow.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

was toch een heel populair nummer in de jaren 80. Deze van de Pasadena's. Je hoorde Tribute en hiervoor nog Samberg met Homewrecker. En in Reden Roosendaal Centraal hebben we natuurlijk weer wat regionale informatie. Reden verandert. En dat is donderdag 17 september te zien en te horen tijdens Reyes Praten. Gerrit Oosterink neemt bezoekers mee door het Reden van vroeger en nu. In zijn presentatie Toen en Nu komen verdwenen en veranderde plekken voorbij, zoals het voormalige gemeentehuis, paviljoen De Postbank en sportzaal De Hangmat. Oude beelden worden vergeleken met het straatbeeld van 2026. De bijeenkomst die begint om 10 uur in het dorpshuis Willem de Zwijger. De entree is €5, inclusief koffie of thee. Dus dat aanstaande donderdag 17 september, Reyes Praten. Die kijkt dan terug op verdwenen en veranderd Reden. Lijkt mij ook heel interessant om daar eens even heen te gaan. En een beetje cultuurschrijven, dacht ik zo, hè? Ja, daar hoort het toch wel een beetje bij. Eens even kijken, heb je ook nog wat berichten? Stuur dat naar redactie@studioreden.nl of gebruik de gratis Studio Reden app daarvoor. Studio Reden. Ja, in afwachting van de Popfacts heb ik nog wat lekkere nummers voor jou. Ella Langley komt eraan met Houston, Texas. En nu het hele mooie...

Robert Goelie hier nou bij mij in de studio. En hij is een grote fan van deze zangeres. Ella Langley hoorde je zojuist met Tues in Texas. En hiervoor nog No Doubt met It's My Life op Studio Reden. Popfacts, zet je oren open. Want op 13 september gebeurde er in de muziekgeschiedenis meer dan je misschien denkt. We beginnen in 1958. Een piepjonge Cliff Richard, pas 18, maakte zijn televisiedebuut met Move It. Een moment dat later wordt gezien als een van de vroege doorbraken van de Britse rock'n'roll. In 1965 kwam in Amerika Yesterday van de Beatles uit. Een eenvoudig nummer met Paul McCartney en een strijkkwartet groeide uit tot een van de meest gecoverde popsongs ooit. Dan een bijzonder radiomoment.

Het startpunt was San Diego, met muziek van The Dream of the Blue Turtles. En in 1998 trouwde Spice Girl Mel B met de Nederlandse danser Jimmy Kulzar. Een stukje nederpopgeschiedenis met een heel Brits sausje. Dus vrienden van rock'n'roll tot Spice Girls, 13 september klinkt als muziekgeschiedenis. En wij gaan door met deze van Douwe Bob. Hier is I Believe.

Bennett Davis Ice, Kim Carnes. En dat lag op plankje 80 in die hele grote archievenkast die hier in de hoek staat van de studio. En die voordocht Douwe Bob met I Believe. Nou, I Believe het zeker hoor. Straks in het tweede gedeelte Rede Roosendaal Centraal. Nog meer regio info en natuurlijk het borrelmet. Blijf lekker hangen tot aan 6 uur. Heb ik nu voor jou. Sommieux Feels Part 2.

0: is Studio Heden. 5 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het over geheimen, we hebben het over secrets. Je hoorde One Republic en hiervoor nog Taylor Swift. Ook nog I Knew It, I Knew You. En ook nog die Bards, Rhythm of the Night. Dus even kijken, hoe wil je wonen als je ouder wordt? Daarover organiseert Inclusio Reden dit najaar 2 bijeenkomsten. De wooncoach 65PLUS en de makelaar geven praktische tips over verhuizen, langer thuis wonen en het voorbereiden op de toekomst. Ook vertellen inwoners over hun eigen ervaringen. De eerste bijeenkomst die is dinsdag 15 september om 10 uur in de ontmoetingskerk in Dieren. En de tweede die is donderdag 8 oktober om 13:30 in de Paperclip in Velp. Beide bijeenkomsten die duren ongeveer 2 uurtjes lang. Aanmelden en meer informatie, dat kun je vinden via de website inclusio.nl. Dus woonwensen bij het ouder worden. Daarvoor zijn 2 bijeenkomsten in Reden en in Velp. Dus kijk even op de website inclusio.nl.
1: Absolute Classics. En het beste van nu, je hoort ze op Studio Reden.
0: En zo is het maar weer. In afwachting van het borrelmoment zometeen. Eerst nog even Shanna Spiro met Great Expectation. Zo heet dat. En nu de Nightcrawlers. Boost the feeling on.

0: wat een geweldige zangeres, wat een geweldige stem. Jenna Spiro met Great Expectation, hoorde je zojuist. Het is tijd.
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: Ja, het borrelmoment dus. In Reden is de logistiek rond de nieuwe inwoner alvast uitstekend geregeld. Ergens in februari 2027 staat de oplevering gepland. Van de baby weten we nog niet of het een jongen of een meisje wordt, maar voor de ooievaar is het allemaal al geregeld. 10 huizen verderop staat namelijk een paal van 6 meter hoog, compleet met een ooievaarsnest. En voor de zekerheid hangt er ook een bordje bij. Ooievaar, hier landen. Kijk, dat noemen we vooruitplannen. Geen TomTom, geen Google Maps. Een gewone nest met duidelijke wegwijziging. Nu alleen nog wachten op de landing en de baby. Ja, die komt er ook natuurlijk aan en we hebben allemaal feest. En daarna natuurlijk glas omhoog, samen met familie, buren, vrienden en kennissen. Met bittere garnituur, bitterballen, nootjes, worst en een lekkere kaasplank. Dat hoort er allemaal bij. Ja, vrienden, tijd voor...
1: Het borrelmoment.
2: Het borrelmoment.
3: Rommel de Bon, dit is klaar.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

van Carol G en Bruno Mars. En hiervoor nog de Chainsmokers met Paris op Studio Reden. En we hadden ook nog Genesis met Land of Confusion in het kader van het Borrelmoment. Dan voor wat betreft deze zondagmiddag nog een laatste bericht. Wie alles wil weten over veiligheid en hulpdiensten van dichtbij wilt zien, kan volgende week zaterdag 19 september terecht op het Erikaplein in Dieren. Van 11 tot 4 uur is daar de Veiligheidsdag met demonstraties van onder meer de brandweer, de politie, handhaving en ambulancezorg. Bezoekers kunnen hulpverleningsvoertuigen bekijken en vragen stellen aan hulpverleners. Ook burgemeester Karel van Eert die is aanwezig voor een meet and greet. Voor kinderen is er een speciale stempelkaart. En wie alle opdrachten doet, die mag zich junior hulpverlener gaan noemen. De toegang is helemaal gratis. Lijkt me leuk, zo'n veiligheidsdag. Dat volgende week zaterdag in Dieren op het Erikaplein. Dan zie je wat politieauto's, brandweerauto's, ambulances en ga zo maar door. Dus nou, lijkt me ontzettend interessant om daar eens heen te gaan. Studio Reden. Ja, Jan van Gelder is ook alweer in de studio. Eerst George Ezra, Shotgun en Three Doors Down. Nu met...

0: Doors Down met Here Without You. Ja, we gaan even horen wat Jan te vertellen heeft over het weer de komende uren. En daarna Go West, We Close Our Eyes.
1: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en vannacht is het droog en zijn er brede opklaringen. Plaatselijk ontstaat nevel en mist. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. Het wordt 22 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dinsdag is het tijdelijk warmer met 23 tot 25 graden. Er zijn wolken en er is geregeld zon. Vanaf dinsdagavond volgen buien en de rest van de week is het wisselvallig met ook duidelijk lagere temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Zo'n lekkere muziek toch uit de jaren 80. Daar was deze ook een voorbeeld van. Go West hoor je met We Close Our Eyes. Nou, dat gaan we zeker nog niet doen hoor. We hebben eerst nog even het idee zo meteen. En ja, nog een fijne zondagavond beleven. Want vrienden, volgende week is Rede Roosendaal Centraal er even niet. En daarna wel weer. Stuur vooral je berichten naar redactie@studioreden.nl of gebruik de gratis Studio Reden app. Ik wens je nog een fijne zondagavond. Graag tot de volgende keer. Hier is D-Light.

0: Zes uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische drone-aanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Lot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straten afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meinand scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist, het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui, en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis.